uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker 2 doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten.

Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen.

problemen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten.

Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Blush it out, baby. Make it hot, baby.

Ay.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten.

graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: streekomroep De Beverlanden.
1: I wanna give you devotion.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten.

Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buitendoor omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegdekschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS.

Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept.

Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: je net als ik een beetje op leeftijd zijn en de jaren 80 nog kunnen herinneren, dan kun je misschien nog even deze videoclip voor de geest halen. Met Chevy Chase. De man in kwestie, Paul Simon, die kwam er helemaal niet in voor. Mocht je mijn naam vergeten zijn, noem me dan maar gewoon even L. You can call me L.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Die zou bijna een winterjas aan gaan trekken. Ik kwam hier de studio binnen vanmorgen. En de airconditioning die stond nog vrolijk te blazen. Het is nog steeds alsof ik in een vriescel sta. Goedemorgen, woensdag 2 september. Het is dag 245 in 2026. Goedemorgen, Noord. Goedemorgen, Zuid-Beverland. De eerste woensdag van deze nieuwe maand september. En gelijk een goeie, want vandaag is het de internationale dag van de kokosnoot. Kijk eens aan. En daarmee hebben we er meteen een tropisch tintje bij deze morgen. En misschien heb je nu nog wel vakantie. Als ik door Goes loop, dan höre ich noch manchmal Deutsche Leute sprechen. Hè? Of Fransozen. Misschien wel uit Wallonië. Het zou zomaar kunnen dat je nu nog vakantie hebt. En misschien ben je ook wel weer gewoon aan het werk. Wij zorgen in ieder geval voor een lekkere start van je dag. Met het laatste nieuws uit de Beverlanden. Het weer en natuurlijk de beste muziek. En september is begonnen. De maand waarin we langzaam naar die ene bijzondere datum toewerken in deze show. Nog 28 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: En daarvoor in de Beverlandse ochtendshow, Takim op streek omroep de Beverlanden en Say It Like You Mean It. Vandaag wordt het op Noord- en Zuid-Beverland een wisselend bewolkte, maar vrij rustige dag. We beginnen de dag met zo'n 14 graden en vanmiddag loopt de temperatuur op naar 21 graden. De west-zuidwestenwind die is matig rond kracht 4. Kan vandaag een enkel buitje vallen, maar met 15% kans op neerslag blijft het op de meeste plaatsen gewoon lekker droog vandaag. En de zon die krijgt ook regelmatig de ruimte om ons te verwarmen. Vanavond is het rond de 18 graden. Woensdag 2 september in het nieuws vanmorgen. Rijmerswaal overweegt langere grafrechten en het verwijderen van grafmonumenten. De ZLM Tour start vandaag in Capelle met een tijdrit. En Bosselen brengt risico op oorlogsmunitie opnieuw in kaart.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Mooie, zoetgevoelige stem heeft die man toch. Givian in de Beverlands ochtendshow en Rather Be. Daarvoor Airplay track van een aantal weken geleden. Jazzy, ze komt uit Dublin in Ierland. En My People. 7:55 geweest, woensdagmorgen 2 september. Het is vandaag internationale dag van de kokosnoot. Een tropische vrucht die veel meer is dan alleen dat stukje kokos op een taart. Kokoswater, kokosmelk, kokosolie, kokosrasp. Werkelijk bijna ieder onderdeel van de kokosnoot dat wordt gebruikt. En bovendien is hij natuurlijk onlosmakelijk verbonden met zon, strand en vakantie. Wist je trouwens dat een kokosnoot eigenlijk helemaal geen noot is? Botanisch gezien, ik heb het ook op moeten zoeken hoor, maar botanisch gezien is het een steenvrucht. En een kokosnoot kan bovendien maanden blijven drijven en zo over zee grote afstanden afleggen. Op die manier kan de palm zichzelf zo over nieuwe eilanden verspreiden. Over het vakantiegevoel gesproken. Ben je er ook weer zo aan toe? Nog eventjes wachten. De herfstvakantie die dient zich binnenkort weer al aan.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Afscheid nemen valt soms zwaar. Niels Geuzenbroek, say goodbye in de Beverlandse ochtendshow. En Texas op strekenberoep de Beverlanden met Halo. Woensdagmorgen 2 september in het nieuws vanmorgen. Nabestaanden in de gemeente Rijmerswaal kunnen in de toekomst mogelijk kiezen voor grafrechten van 40 of zelfs 50 jaar. De gemeente onderzoekt daarnaast of grafmonumenten moeten worden verwijderd wanneer het grafrecht is verlopen. Nu blijven gedenktekens vaak staan, ook als er niet meer voor het graf wordt betaald. Volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijmerswaal is dat niet eerlijk tegenover nabestaanden die wel betalen voor verlenging. Het verwijderen van monumenten zou bovendien ruimte- en onderhoudskosten besparen. Ook wil Rijmerswaal meer graven beschikbaar maken. Vooral in Krabbendijken is extra capaciteit nodig en in Ierseke wordt gekeken naar uitbreiding of zelfs ophoging van de begraafplaats. De gemeenteraad besprak de plannen gisteravond. De ZLM-tour die komt naar Zeeland en vandaag woensdag 2 september begint de vijfdaagse wielerronde met een individuele tijdrit van ruim 21 kilometer door Capelle en Wemeldingen. De eerste renner die vertrekt vanaf 5 uur bij Hotel De Zwaan in Capelle. Ook donderdag blijft de koers in Zeeland. Dan rijdt het peloton namelijk van Westkapelle naar Heinkensand. De eerste twee etappes zijn live te volgen bij de collega's van Omroep Zeeland op televisie en via het YouTube-kanaal van Omroep Zeeland. En de gemeente Borselen laat voor het hele grondgebied opnieuw onderzoeken waar mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem liggen. De EOD, de explosieve opruimingsdienst van Defensie, is sinds 2010 al ruim 200 keer in Borselen uitgerukt voor het ruimen van oorlogsmunitie. Het onderzoek kost bijna €63.000 en duurt ongeveer een half jaar. Het moet een actuele bodembelastingkaart opleveren met daarop de gebieden die mogelijk verdacht zijn. Ook informatie over de gevechten bij de Sloedam in 1940 en 1944 worden meegenomen. De gemeente wil met de nieuwe kaart beter voorbereid zijn op toekomstige vondsten. De resultaten komen in een digitaal platform zodat de kaart later kan worden aangevuld.

0: Vorige week overleden, Dolly Parton was een lichtend voorbeeld voor heel veel artiesten. Met name voor country-artiesten ook. Denk maar eens aan Taylor Swift. Maar ook deze Kelly Clarkson samen met Rascal Flatts. I'm Moving On.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Ja, de I'm Moving On en daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow. Nieuwe single van Marshmello doet het tegenwoordig met verschillende artiesten. Zo had hij eerder Kelsey, Ballerina en ook Thomas Rhett. En dit keer met die andere grote meneer, Cameron Whitcomb. Hallo.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Was het duidelijk dat ik even aan het zoeken was? 10:08 op woensdagmorgen. Het is 2 september. We zitten al halverwege de week. Nog even een paar uurtjes doorbijten. En we zitten weer aan de goede kant van de week. Dan gaan we weer al vooruitkijken naar het weekend. En ik kijk er helemaal naar uit. Maar dat ga ik je zo vertellen. In Wemeldingen wordt vrijdag het nieuwe educatief centrum aan de Kromomme officieel geopend. Leerlingen, ouders, medewerkers, buurtbewoners en samenwerkingspartners die zijn uitgenodigd om samen die nieuwe plek voor leren, groeien en ontmoeten te vieren. Het officiële programma begint om 1 uur vrijdagmiddag. Er zijn toespraken van onder meer wethouder Jon Hesselman, de architect en vertegenwoordigers van Albero en Kibeo. Ook wordt de nieuwe naam van het gebouw onthuld. Bezoekers die kunnen een kijkje nemen in de nieuwe school en voor kinderen zijn er diverse activiteiten. De opening is openbaar en iedereen is van harte welkom om deze bijzondere mijlpaal mee te vieren. Ja, ik zei het al, ik kijk uit naar aanstaand weekend, met name naar aanstaande vrijdag. Wordt al weken geteased op mijn social media door de boys van Alta Luna dat er een nieuwe single aan zit te komen. En die wordt vrijdag uitgebracht.

Alta Luna Faces, opname van 2 jaar geleden, 2024. En aanstaande vrijdag, 2 jaar na dato, komt die nieuwe single uit. Wordt al wekenlang geteased door de boys van Alta Luna op mijn sociale media dat dat ding eraan zit te komen. Too Late, zo gaat die heten. En je gaat hem vast en zeker horen hier bij Streekomroep de Beverlanden. Sowieso in de meer muziek morgen hier in de Beverlandse ochtendshow. 8:05, we gaan een tweede kopje koffie doen, denk ik. Ja, zeker. En we gaan ons opmaken voor deel 2. 2 september, gedenkwaardige dag. In 1939 rolde namelijk in de Citroën-fabrieken in Frankrijk de eerste Deux Chevaux van de lopende band. Het autootje kreeg in Nederland al snel de bijnaam Lelijk Eentje. Waarom is mij nooit duidelijk geworden en het is een beetje onterend. Een geliefd autootje onder de studenten, 2 paardenkrachten en handgeschakeld. En er zijn heel wat romances ontstaan met deze Franse krachtpassen. Tot zometeen na het nieuws van 8:00 voor deel 2.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel.

Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Veel files van zo'n 5 minuten. Hier en daar een uitschieter naar de 10, zoals op de N2 naar Eindhoven. Vanaf Veldhoven tot aan Eindhoven Airport, 10 minuutjes. En op de N279 Roermond-Den Bosch file voor Veghel. Ongeveer 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: belletje doet rinkelen. Haar album Innocent Eyes uit 2003 werd in Australië één van de succesvolste albums ooit, met maar liefst 5 nummer 1 hits. Delta is inmiddels al ruim 20 jaar actief als artieste en was onder meer coach bij The Voice Australia. En nu is ze terug dus met deze nieuwe krachtige single Warrior, de airplay track van deze week hier bij Streekomroep De Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen, we zijn 2 september vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn De Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.
0: Op weg, 8 uur geweest. Welkom terug bij De Beverlandse Ochtendshow, deel 2. Laatste deel voor vandaag. We zijn alweer halverwege de week. En op deze woensdag, op internationale dag van de kokosnoot, mag er best een beetje vakantiegevoel in de ochtend zitten. Eerlijk is eerlijk, sommigen van ons die zijn na 2 weken werken alweer aan vakantie toe. De koffie staat klaar, de radio staat aan, dus wat kan er misgaan? We hebben nog een heleboel goede muziek, mooie muziek voor je. Natuurlijk het laatste nieuws uit de Beverlanden en het weer met een vooruitblik naar morgen. En heel langzaam komt die laatste uitzending dichterbij. Nog 28.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: natuurlijk ook in de show Frans Ferdinand. Of is het Frans Ferdinand, zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen. Take me out. Woensdag 2 september. Vandaag is de dag gestart met 14 graden. Het voelt ook helemaal niet koud buiten. Wel wat bewolking. Maar vanuit het west-zuidwesten waait een matige wind rond kracht 3 tot 4. Vanmiddag wordt het maximaal 21 graden en blijft het overwegend droog. Met slechts 15% kans op een regenbuitje. En de zon die zal zich regelmatig laten zien vandaag. Morgen donderdag wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Maar ook duidelijk windrijker. De west-zuidwestenwind die trekt namelijk wat aan. Neemt in kracht toe naar kracht 5. Er kan morgen ook af en toe een buitje vallen. Maar de kans daarop blijft met 20% beperkt. Woensdagmorgen 2 september. In het nieuws van morgen Veersemeer. Maandenlang beperkt toegankelijk door aanleg van stroomkabels. Pro-raadslid gemeente Noord-Beveland wil vrachtverkeer weren van de Zeelandbrug. En bestuurder elektrische rolstoel gewond bij botsing met auto gisteren in Goes.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Groter kun je ze eigenlijk niet voorstellen. De hits, de sterren, Stevie Wonder en Sir Paul McCartney, Ebony en Ivory scoorden er een grote hit mee aan het begin van de jaren 80 in 1982. En daarvoor artiest van dit moment, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 8:55, woensdagmorgen 2 september. Op de Celebrity verjaardagskalender vandaag visagiste en zangeres Esther Oosterbeek. Esther kennen we natuurlijk van de Dolly Dots. Ze wordt vandaag 67 jaar. Zangeres Ruth Jacot is ook jarig 66 jaar. Acteur Keanu Reeves, bekend van The Matrix, 62 jaar. En de Mexicaans-Amerikaanse actrice Salma Hayek, zij wordt vandaag 60 jaar. Maar zoals gezegd, Esther Oosterbeek, ook zij is jarig 67 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken niet zoveel voor, gelukkig. Wel rijdt het nu wat langzamer op de A59 naar Den Bosch. Komt er een ongeluk bij Heusden? Er is één rijstrook dicht. Vanaf Dussen is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Tien over half negen in de Beverlands ochtendshow met hitkanon Ed Sheeran, Zephyr, daarvoor Huey Lewis en The News. En het hit me like a hammer. Woensdagmorgen, 2 september, in het nieuws van morgen. Het Veerse meer wordt vanaf het medio deze maand maandenlang beperkt toegankelijk voor de scheepvaart. TenneT legt ondergrondse stroomkabels aan en gebruikt daarbij een groot drijvend werkplatform, een zogenoemd ponton. De werkzaamheden duren tot en met mei volgend jaar. Het ponton steekt het Veerse meer meerdere keren over en tijdens de werkzaamheden is het hoofdvaarwater vooral in de winterperiode minder beschikbaar. Ook kunnen delen van het meer tijdelijk worden afgesloten en kan de bereikbaarheid van jachthavens worden beperkt. Schippers moeten rekening houden met een veiligheidszone rondom het ponton en de ankerlijnen die niet altijd even zichtbaar zijn. Afhankelijk van de diepgang kan worden uitgeweken via het vaarwater langs Kampenland en het Veerse Gat. Noord-Beverlands raadslid Erik Majeu van Pro pleit ervoor om zwaar vrachtverkeer ook na de renovatie van de Zeelandbrug van de brug te weren. De huidige afsluiting, die 6 weken duurt, laat volgens hem zien hoe kwetsbaar de verkeersverbindingen in de regio zijn. Majeu vindt dat vrachtwagens voortaan via de A58 moeten worden omgeleid. Volgens hem is de Zeelandbrug eigenlijk niet meer berekend op de hoeveelheid zwaar verkeer. Het weren van vrachtwagens zou de brug minder belasten en de verkeersveiligheid verbeteren. Daarnaast wil Majeu dat Noord-Beveland en West-Brabant meer gaan samenwerken, onder meer voor beter openbaar vervoer en betere spoorverbindingen. De tijdelijke afsluiting van de Zeelandbrug is volgens hem dan ook een aanleiding om verder te kijken naar de bereikbaarheid van de regio op langere termijn. Bij de Oostsingel in Goes is gisterenmorgen de bestuurder van een elektrische rolstoel gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het slachtoffer reed rond 8:30 over de Oostsingel toen door nog onbekende oorzaak een botsing met een auto ontstond. Dat gebeurde volgens de politie met lage snelheid, maar de rolstoelgebruiker viel daarbij uit de stoel. De ambulancedienst heeft het slachtoffer ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

0: Om even te gaan tijdreizen. Terug in de tijd met streekomroep De Beverlanden naar 1979. McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now.
1: De Beverlandse ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Ah, en uit de hitlijsten Robin Schulz met Watermat en Take It Slow Bullet. Capelle en Wemeldingen staan vandaag dus helemaal in het teken van wielrennen. De ZLM Tour begint hier met een individuele tijdrit. Vanaf vanmiddag 5 uur vertrekken de renners één voor één voor hun strijd tegen de klok. De start is bij Café de Zwaan aan het Kerkplein in Capelle. De renners gaan dan via de Ooststraat en de Postweg richting Wemeldingen, waar de renners door het centrum en langs het water rijden om vervolgens weer terug te keren naar Capelle. De finish is bij het gemeentehuis en rond 8 uur vanavond worden de laatste renners verwacht. Langs onder meer de Dorpsstraat in Wemeldingen, de Boulevard en de Steldijk zijn goede plaatsen om de renners aan te moedigen. En vanaf deze morgen staan de teambussen in de Vanderbiltlaan in Capelle opgesteld. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, je kan van dichtbij dus de voorbereidingen bekijken. Vanmiddag om 5 uur start dus die individuele tijdrit. En het is allemaal te volgen via televisie bij de collega's van Omroep Zeeland. Niet alleen via televisie, maar ook via hun YouTube-kanaal. Meer informatie over de route die de renners rijden en de verkeersmaatregelen die daarmee gemoeid zijn, die zijn terug te vinden op de website van de gemeente Capelle. Het is september, daar hoort een septemberplaatje bij. Hier is Barry White, September, When I First Met You. September.

Ach, wat een heerlijke stem heeft die man toch, hè? Barry White hoorde je in de Beverlandse Ochtendshow. September, when I first met you. Dit was de aflevering van vandaag, woensdag 2 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hessel, Meinema, nog meer tijdreizen en een reis rond de wereld in muziek in de Hesselschudding. Vanavond om 5 uur is hij terug van vakantie. Ad Vermeer, hij brengt je weer naar huis met Streekomroep de Beverlanden. Om 7 uur vanavond het Hof van Steen met Jan Steen. En om 9 uur Gospel Magazine met Theo Boer. Ik ben bij je terug met de Beverlands Ochtendshow. Morgenochtend dan zijn we weer al donderdagmorgen om 7 uur. Maak er een mooie woensdag van. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou vandaag te bieden hebben. Tot besluit Change met Tanya Michelle Smith. Tot morgen.

Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. 2 mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong.

Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws over de A59 naar Den Bosch. Bij Afrit Heusden is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel file vanaf Dussen, ongeveer 10 minuten. Wel drukt op de A2 naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Vanuit het zuiden gezien een file van 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken.

Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de straat van

Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegraden.

kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique

Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de N69 richting Neerpelt vanuit Veldhoven. Tussen Steensel en Dommelen 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. En zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt waar gisteren een schietpartij plaatsvond. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en twee agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Ja, zeker wel. Helemaal. En heel hartelijk welkom op deze woensdagmiddageditie van de Hesselschudding met inderdaad Ad en Hessel. Ad zit links naast mij.
3: Hoi.
2: Adi Ad. En ik moet je eerlijk zeggen, Ad, hè, als je dus hebt over de hippie shake.
3: Mm-hmm.
2: Ik heb mijn koptelefoon meestal nogal hard staan. Daar word je echt een beetje hippie shake van als je dat... Wat een stereo-effecten erin, hè?
3: Ja, ik vind dat vreselijk, die stereo-effecten uit de jaren 60, joh. Dus echt zo Beatles zang aan de ene kant en de gitaar aan de andere kant.
2: Dit was nog veel erger.
3: Ja,
2: Dit ging echt van rechts naar links, van links naar rechts.
3: Ja.
2: Vrij. De Swinging Blue Jeans met een hippie shake. Dat was het jaar 1964. En dan te bedenken dat de Amerikaanse zanger Chen Romero in 1959 dit nummer al schreef. Hij was toen 14 jaar, maar het werd wel een succes in Australië, waar die man dus vandaan kwam. En de Swinging Blue Jeans, ja, die kwamen uit Liverpool.
3: Ja.
2: En dus ja, de Beatles die hebben dit nummer natuurlijk ook gedaan, hè.
3: Ze hebben nog wel een dingetje. Deze plaat was ook opgenomen in de Abbey Road Studios.
2: Ja, dat is zo. En van de hippie shake, van de Swinging Blue Jeans kennen we natuurlijk ook Good Golly Miss Molly, hè.
3: Ja.
2: En You're No Good. You're No Good is ook van deze Swinging Blue Jeans. Ik ken het nog van Linda Ronstedt bijvoorbeeld.
3: Ja, ik ken het alleen van Linda Ronstedt. Ik zit net te denken. Okay. Is dat een beetje hetzelfde? Of,
2: Okay. Ja, hetzelfde nummer. Maar Linda heeft er dus een versie van, een eigen versie van gemaakt.
3: Ja,
2: zeg maar.
3: Wel een hele mooie.
2: Dat vind ik ook. Absoluut. We gaan naar de hits, want het is een tijdreisprogramma, hè. Dus 2025 en Miley Cyrus met haar End of the World. Ik vind het de portie leuk. Ik vind het misschien wel een van de leukste nummers van Miley Cyrus van de laatste tijd. En ik vroeg mij af, hoe komt ze dan bij The End of the World? Zij heeft zelf verteld dat zij een keertje met haar moeder op stap zou... ergens naartoe en haar moeder die was er niet. En toen zeiden ze allebei van, ai jongens, dit is een beetje the end of the world. Daar komt de tekst van dit nummer vandaan. Miley Cyrus is hier. We praten over 2025.

0: Ja. Je had het daar straks even over de Beatles. Had dit zo'n Beatle-einde kunnen zijn geweest, hè, van een nummer?
1: Ja. Dat je daar nou over begint.
0: Maar ik wel.
1: Ik hak dat eind van die plaat er altijd af.
0: Ja, maar daarom
1: als ik klaar met zingen is, bam, wegwezen, inpakken.
0: Nee, maar dit einde vind ik juist leuk.
1: Ja, nee, ik vind het te langdradig.
0: Ik niet, ik vind het mooi.
1: Okay.
0: Miley, ik vind zelfs dat hoe vaker je het nummer hoort, hoe leuker het wordt.
1: Ja, het is wel een leuk nummer.
0: Ik vind het wel. Miley Cyrus, End of the World, dus dit jaar 2025. En ik vertelde al iets over waar het nou precies vandaan kwam. Ik heb het even heel snel aangeklikt, want ik vertelde iets dat zij dus met haar moeder weg zou en dat ging allemaal niet door. Zij heeft zelf in een interview met een Amerikaanse krant gezegd dat dit nummer is geïnspireerd door het feit dat haar moeder een week op vakantie was in Italië zonder Miley. En dat was voor hen beiden het einde van de wereld. Hm. Dus daar komt End of the World vandaan.
1: Goede moeder-dochterrelatie.
0: Ja, dat lijkt
1: zeggen.
0: Me toch wel.
1: Ja. Ja,
0: ik zag ze heet Tish Cyrus, de moeder van Miley. Tish, T-I-S-H. Ja. We gaan weer naar de jaren 80, naar 1982, met Gypsy van Fleetwood Mac. Daar zit ook weer een verhaaltje aan vast, want het is een nummer geschreven door Stevie Nicks. En zij was eigenlijk van plan om dat op haar eerste eigen album te gaan plaatsen, Bella Donna. Maar er kwam wat tussen, want iemand die met haar daarin actief zou gaan zijn, die werd plotseling ziek. Dus die zei van nee, dat gaat me niet lukken. Toen zei zij van dan Stevie Nicks, dan gaat het toch weer naar Fleetwood Mac. En zo is het gegaan. Het is een fraaie hoor. Gypsy, niet iedereen kent het, wij wel en daarom draai je hem ook voor u. 1982, Fleetwood Mac.

0: Frank, Aretha Franklin, dan zitten we in het jaar 1968. Het kwam uit op haar album Aretha Now, zo heette het album. Het werd nummer 7 in Amerika en het werd dan ook meteen haar 7e top 10 hit in Amerika al daar. En het werd nummer 1 in, dus dan gaan we weer uit met zo'n magazine. Uh-huh. Er was dat toen een magazine, dus daarom mag ik het nou wel zeggen. Dat heette Hot Rhythm and Blues Singles.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en daarin werd het ook als nummer 1 vermeld. Ja. En u kunt het kennen uit de film The Blues Brothers.
1: Ik sta er niet van te kijken, want het is gewoon een goede plaat. En ja. Leuk om hem een keer terug te horen in de Hesselschudding, die plaat.
0: Zo hoor ik het graag, hè? Oké, kijken wat je dan van de volgende vindt, dat. Want we gaan naar 1971.
1: Hij is vrolijk, laat ik het daarop houden.
0: Nou, dat moet toch ook?
1: Ja.
0: Ja, dat zijn we hier altijd trouwens, maar goed. Want we gaan dan naar Rosetta met Georgia Fame en Ellen Price. En dan zitten we weer in de jaren 70, 1971. En ze komen beide uit Engeland, deze Georgia Fame en Ellen Price. Geschreven trouwens door een zekere Mike Snow. Hij heeft ook succes gehad, die Fame dus, met The Ballad of Bonnie and Clyde. Dat is een heel andere vrouw.
1: Oké, ja.
0: Ja, en hij heeft trouwens ook gewerkt, die Price dan. Ellen Price heeft ook gewerkt met The Animals. Hier zijn ze samen, dus Georgia Fame en Ellen Price met hun Rosetta. En zoals gezegd, de klok terug naar 1971.

Ja, dat hebben ze ook gedacht aan Wel, Wel, Wel, deze Georgie Fame en Ellen Price. Want dit was hun eerste duet, zeg maar, Rosetta, 1971. Toen dachten zij van, nou, dat kunnen we nog wel eens een keertje gaan doen. Hebben ze ook gedaan. Nog een duet opgenomen, dat heette Follow Me, maar dat werd geen hit. Dus toen hield die samenwerking hield toen op. Maar Rosetta stond hier zo in Nederland, in onze toenmalige Nederlandse top 40, 12 weken, zelfs een week lang op nummer 1. Dit Rosetta dus van Georgie Fame en Ellen Price. Voordat we opgaan naar de hoofdpunten van het nieuws, gaan we nog even naar 1980. En dat doen we met Brass in Pocket. Niet letterlijk en figuurlijk, maar dat doen we met de Pretenders. Chrissy Hynde zelf zit hier natuurlijk helemaal achter. 1979 is dan het jaar, de Pretenders en hun Brass in Pocket.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die afgelopen maand werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. En voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Meerdere stroomleidingen vielen uit, waarschijnlijk door opzet. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Met Hessel en Atto erbij natuurlijk.
3: Ja, hè? Inderdaad. Aha. En ik zei al, wacht even, maar dat was tegen mezelf.
2: Oh,
3: ik had de microfoon lopen gezet.
2: Ik hoor het.
3: Ja, maar er hoort natuurlijk nog een jingle achter die blauw van Dan Bruce.
2: Dan Bruce, precies. Bruce Springsteen met zijn Streets of Philadelphia. We kunnen hier in deze studio uitkijken naar buiten en daar zien we ook een street. Maar dat is geen Street of Philadelphia.
3: Nee, niet maar echt. Wel een vrij drukke straat in Goes.
2: Ja, dat is wel zo. 1994 was dit trouwens, dit nummer. En het was eigenlijk zijn laatste top 10 hit. Vanaf dat moment heeft hij geen top 10 hits meer gehad, deze Bruce Springsteen. Maar ja, goed, het heeft alles te maken met die film, hè, Philadelphia. Mm-hmm. Waarin Tom Hanks de hoofdrol speelt.
3: Ja.
2: En dat is een film dat gaat over HIV en AIDS en dat soort zaken.
3: Ik weet eigenlijk niet of ik hem ooit gezien heb.
2: Ik ook niet.
3: Nee.
2: Nee, maar even kijken. We gaan toen naar de Beatleplaat van de week, want we zijn de klok van 1:30 weer gepasseerd. En dan is het ook week weer
3: ruim.
2: Ruim zelfs. Tijd voor de Beatleplaat van de week. Naar 1966, een bijzonder nummer. Het heet Tomorrow Never Knows. En als u zich nou afvraagt, waarom zit die tekst niet in het nummer zelf? Dat zit er niet in. Waarom heet het dan Tomorrow Never Knows? John Lennon die dacht zelf van, nou, ik heb Ringo Starr ooit eens horen zeggen in een interview. Toen hem gevraagd werd van, hoe ziet de toekomst eruit? Toen zei Ringo Starr, nou, Tomorrow Never Knows.
3: Heeft u wel gelijk in.
2: Ja, en daar heeft John Lennon dus die titel vandaan gehaald. Maar eigenlijk komt dit hele nummer uit zijn hele experiment met LSD. Hij heeft destijds ook boeken gelezen, Tibetaanse boeken en dergelijke. Timothy Leary, dat soort namen komen dan voorbij. Daar heeft hij zich helemaal in verdiept en ook teruggetrokken in huis, zeg maar. En toen, ja, via die LSD is hij, zeg maar, die muziek gaan componeren voor dit Tomorrow Never Knows.
3: Ja.
2: Een heel lang verhaal.
3: Ja, en als je aan de LSD weet, zit, dan weet je nog hoe het morgen is.
2: Denk ik. Dat zeg je heel goed. Daar heeft het ook mee te maken dan Tomorrow Never Knows. Je hebt gelijk. Ja, geïnspireerd ook door Indiase toestanden. De sitar speelt. Ze hebben zelfs een sitar drone gebruikt in dit nummer. En ook tape loops. En dat was toen ook niet gebruikelijk dat dat gedaan werd. En de stem van John Lennon die komt door een Leslie speaker naar buiten. En dan krijg je dus ook iets heel bijzonders. En die speakers die worden normaal gesproken gebruikt voor een Hammond orgel. Zo komt hij aan die bijzondere stem in dit nummer. Ik ga niet langer doorpraten, want u gaat het horen hoor. Hier zijn ze, de Beatles, met hun Beatleplaat van de week. Tomorrow Never Knows 1966. En dus inderdaad...
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatleplaat van de week.

0: Het laatste nummer van het album Revolver, dit Tomorrow Never Knows. En toen gingen de kranten voluit hoor. Want er werd toen gezegd van nou, dit is wel definitief een afscheid van de Beatles zoals wij gekend hebben tot dusver. Een radicale verandering van de Beatles, lees je dan. Ze hebben de studio volledig gebruikt. Alles wat er ook maar te gebruiken was, hebben ze gedaan. Zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken op dat ze dit ooit live nog zouden moeten gaan spelen. Dus zij konden hun gang gaan, zeg maar.
1: Ik vind het wel een beetje over de top wat ze er allemaal in gestoken hebben.
0: Nou ja, dat is dus...
1: Ieder effect wat in die studio te vinden al was, dat hebben ze gewoon gebruikt.
0: Ja, een paar van die dingen die ik zo straks al opnoemde, die zijn daar allemaal aan de orde.
1: Ja, maar dan krijg je wel een beetje een rommelig nummer, vind ik.
0: Nou, dat is niet... Ja, nee, dat is een beetje dat psychedelische wat erin zit.
1: Ja, dat sowieso.
0: Dat was dus ook de bedoeling. Ja, ja, ja. Nou, als je het hebt over psychedelisch, we gaan naar Deep Water. Dat is dus een nummer van de band Grapefruit. En toen werd al gezegd, dat is een psychedelische rockband. Grapefruit dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. 1969, nou, we gaan eens horen of dat inderdaad klopt. Hier zijn zij met hun Deep Water uit 1969. De band heet dus inderdaad Grapefruit.

0: Andrew Gold uit 1978 alweer. Thank you for being a friend van deze Andrew Gold. Dat kwam toen van zijn derde album en dat heette All This Heaven 2. En als u nou wat ouder bent, en ik denk vooral de wat oudere dames onder u, dan denkt u misschien wel van, hé, waar ken ik dat melodietje nou toch van? Nou, er is een cover gemaakt van dit nummer door een zekere Cynthia Fee. En werd het thema nummer, zeg maar, de thema song moet je dan eigenlijk zeggen, hè? Voor de sitcom The Golden Girls.
1: Oeh.
0: Zeg jou dat iets?
1: Nee, ja, ik heb dat wel eens een keer langs zien komen met, ja. Ik geloof, 3 wat oudere ja, dames, dat dacht ik.
0: Nou, precies.
1: En ik wou een soldaten zeggen, maar ik doe het niet.
0: Nee, maar goed. Maar
1: ik heb het zelfs dus, op zien staan thuis.
0: Ja, dus zeg maar de thema-song voor die serie eigenlijk.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Mm. Andrew Gold, hij is helaas ook al niet meer onder ons sinds 2011, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, uit Los Angeles kwam hij, moet ik dan zeggen. Maar dit was wel een van zijn grootste. En natuurlijk Never Let Us Slip Away hadden van hem. Hè?
1: En, ja, en Lonely Boy. Of ja. Hoe heet je dat ook alweer?
0: Ja,
1: Lonely Boy geloof ik. Hè?
0: En ja, klopt. En natuurlijk ja. Ook de band Wax. Hè?
1: Ja, Right Between the Eyes.
0: Ah, precies. Gaan we helemaal niet doen.
1: Deed hij samen met iemand van Ten CC, hè?
0: Met Graham Gouldman.
1: Graham Gouldman.
0: Was dat, ja. Ja, klopt helemaal. Night Shift van de Commodores. Dus dan gaan we nog een keer een heel andere tour op naar 1985. Het was de titeltrack van het album. Dat heette ook de Night Shift van deze Commodores. En het werd in januari 1985 uitgebracht als eerste single van dat album. Ik wou er nog iets meer over zeggen. Oh ja, natuurlijk, want Bruce Springsteen heeft het nummer ook gedaan.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Ja. Hm?
1: Ja. Ga ik eens naar zoeken.
0: Moet je doen. Hier zijn de Commodores zelf met de Night Shift terug naar 1985.

0: De Night Shift van de Commodores. En had hij zei net van, was Lionel Richie daar ook bij? Nee, dat was hij niet.
1: Nee, dit was namelijk, net weg, hè?
0: Ja, dit was net weg. Dit was de eerste hit van de Commodores zonder Lionel Richie. En ik vertelde je ook dat Bruce Springsteen dit nummer ook gecoverd heeft. En als je dat zoekt, dan moet je even kijken of luisteren naar zijn album. Zijn album Only the Strong Survive uit 2022. Want daar staat dit nummer dus ook op.
1: Oké. Okay.
0: Ja. We kijken op de klok. Het wordt hoog tijd om...
1: Ja, het is bijna tijd. Hè?
0: Nou, dan moeten we nog heel snel eventjes naar het Electric Light Orchestra. Tenminste, dan moeten we dat
1: wel
0: leuk.
1: Nou, moeten we. Dat willen we gewoon
0: ja. nog even. Precies. Ja. Hun Living Thing van dat hele fraaie album A New World Record uit 1976... Het was de eerste single trouwens van dat album. En Jeff Lynne zit hier natuurlijk helemaal achter. Maar wat leuk is om te vertellen. U hoort zo meteen achtergrondzang van onder andere Fanny Leden Petty Quattro. Jawel, die. Dat is de zus van Susie Quattro.
1: Oh, ja, nee, wist ik ook niet.
0: Die is dus te horen. En de B-kant van deze single was Fire on High. En dat is helemaal de moeite waard om eens op te zoeken. Dat is instrumentaal en loeihard. Ik zou zeggen, blijf zeker luisteren naar deze omroep. Kan niet vaak genoeg zeggen, want er zijn er 24 uur per dag. Dat is meer dan de moeite waard om dat te blijven luisteren. Het begint al 's morgens vroeg om 7 uur met onze grote vriend Marcel. Wat is dat toch een gaaf programma?
1: Op weg, hè?
0: Ja. Ik heb het altijd aanstaan als 's morgens vroeg.
1: Ja, ik kom pas om 9:30 mijn bed uit. Dus.
0: Nee, ik zet het gewoon aan op mijn smartphone en dan ga ik zeg maar de badkamer in om mijn dingen te doen.
1: Okay,
0: maar al die tijd draait Marcel's uitzending dan. Hmm. Vind ik dat gaaf. Veel informatie daarin. Dat, dus wat dat betreft, wij gaan er vandoor. Maar we zijn natuurlijk vrijdag weer, hè?
1: Ja, vrijdag zijn we er weer met de nieuwe hersenschudding en tussen 1 en 2.
0: Helemaal juist. Graag tot dan. Maak er nog een hele fijne dag van met elkaar. En graag tot die volgende keren, mag ik dan zeggen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die afgelopen maand werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Centrum is de vertraging 5 minuten. De A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er ligt enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor Waspik is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: No, en serio.
1: ¿En serio?
0: ¿Para qué?
1: ¿Para qué, mi amor?
0: Sofía.
1: Capú.
2: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. De zoon van de Noorse koningin Mette Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. En de verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Francis Dix met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekt enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar direct openbaar maakt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. En de zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier vertraging. A58 Breda richting Tilburg voor Tilburg Centrum 10 minuten oponthoud. De A58 van Eindhoven naar Breda tussen Oorschot en Knoopend de Baars 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Knoopend Hooipolder 10 minuten. De N279 Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Boerdonk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66.

En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Bokstel en Best 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten. Op de N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow hier op Streek Omroep de Beverlanden. Even Marcel Steenbakker bedanken voor het overnemen van het programma tijdens mijn heerlijke vakantie van 2,5 week op La Palma. Batterij weer helemaal opgeraden, dus we kunnen er weer volle bak tegenaan. We begonnen vandaag met de plaat van Linkin Park, Breaking the Habit. Het is vandaag 3 september. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1944 vertrekt de laatste trein met gedeporteerden vanuit kamp Westerbork richting Auschwitz. Aan boord waren onder andere Anne Frank en haar familie. En op diezelfde dag werd Brussel door de geallieerden bevrijd. In 1967 schakelt Zweden in één klap over van linksgestuurd naar rechtsgestuurd verkeer. Dit zorgde voor een unieke logistieke operatie en tijdelijke verkeerschaos, maar dat kun je je waarschijnlijk wel voorstellen. Laatste feitje van deze dag, 1995, dan wordt handelsplatform eBay opgericht. Wie kent het niet en wie heeft er wel eens wat besteld? Bijna iedereen, denk ik. Dan de verjaardag van vandaag, Adam Curry, de mediaondernemer en voormalig PJ en DJ van het programma Curry en Van Inkel. Hij wordt vandaag 62. Jeroen van Koningsbrugge, 53 wordt hij. Hij is bekend als acteur, zanger en tv-presentator van onder meer Kamp van Koningsbrugge en Jenny van der Heijden, de culinair expert en bekend van heel Holland Bakt. Zij wordt vandaag 72 jaar oud. Mocht je jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en bouwelijk feestje.

Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werpt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan

Feels Like Home Part 2, de nieuwe single van Son Milieu. Daarvoor de jarige Jeroen van Koningsbrugge en het nummer van Marco Borsato, wat hij nadeed. Wit licht. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Donderdag wordt het op de Beverlanden een dag met geregeld zon, maar ook enkele wolkenvelden. De temperatuur die loopt op naar zo'n 22 graden. Matige zuidwestenwind, kracht 4 staat er, maar dat maakt het aan zee wel iets frisser. Een enkele bui of wat regen is niet helemaal uitgesloten, maar de neerslaghoeveelheden blijven beperkt. Kortom, het wordt een prima nazomerdag en dat ondanks het feit dat er af en toe wel even een wolkje voor de zon kan schuiven.

En in het programma draaiden wij de nieuwe single van Mariah Carey, Didn't Mean to Turn You On. Zal wel, ja. En er is trouwens ook een Didn't Mean to Turn You Off. De lampen die gaan uit, de wifi die valt weg en je telefoon is leeg. Wat doe je dan? Zeeuwse leerlingen uit groep 8 die gaan het binnenkort zelf ervaren in de Risk Factory Zeeland in Goes. Ze krijgen daar te maken met een zogenoemde blackout. Ze leren er hoe ze zich op een stroomstoring kunnen voorbereiden, wat er in het noodpakket hoort en hoe ze met een radio op batterij informatie kunnen blijven ontvangen. Ook oefenen ze met andere noodsituaties zoals brand en 112 bellen. De Risk Factory die opent van 26 oktober tot en met 26 november de deuren voor de Zeeuwse basisschoolklassen. Nou, kijk of de leerlingen daar een stuk wijzer van worden. Ik denk het eigenlijk wel. Dit is wat muziek van Adele op je radio, Water Under the Bridge. Here we are.

Adele en Water Under the Bridge. En hoe kwam ik nou op deze plaat? Ik moest van de week even bij de huisarts wezen. En daar liep een man rond met een t-shirt. En daarop stond water onder de brug. Zodoende dus. Bijna 5:30 geworden. Tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd Temper City, Self-Aware.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. En een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft van het land af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

komt allemaal uit 1983, deze plaat van Gordon Sumner, oftewel Sting met zijn band The Police, Every Breath You Take. Daarvoor de nieuwe single van Rondé, Oh My God. De gemeente Borselen die laat voor het hele grondgebied opnieuw onderzoeken waar mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem kunnen liggen. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is sinds 2010 al ruim 200 keer in Borselen uitgerukt voor het ruimen van oorlogsmunitie. Het onderzoek kost bijna €63.000 en duurt ongeveer een half jaar. Het moet een actuele bodembelastingkaart opleveren met daarop de gebieden die mogelijk verdacht zijn. Ook informatie over de gevechten bij de Sloedam in 1940 en 1944 worden meegenomen. De gemeente die wil met de nieuwe kaart beter voorbereid zijn op toekomstige vondsten. De resultaten die komen in een soort digitaal platform te staan, zodat de kaart ook later kan worden aangevuld. Nou, er zit vast nog een hoop rottigheid in de grond op dat gebied van munitie. We gaan het allemaal zien wat er de komende jaren nog naar boven komt. We hebben eigenlijk best wel geluk, hè. We zijn al 80 jaar verder en er ligt nog steeds munitie onder de grond, waar gelukkig geen ernstige dingen mee zijn gebeurd. Terug in de tijd doen we samen met de ene helft van Wham, George Michael. Hier is hij nog een keer met die grote hit van hem, Careless Whisper.

Keiko, die maakt af en toe hele leuke platen, hoor. Dit is er ook zo eentje. Take Me Back. En hij deed hem samen met Max McNown. Daarvoor hadden we die plaat van George Michael, Careless Whisper. Blijft altijd een mooie plaat om een keer terug te horen. Wij gaan even naar Noorwegen toe.

De grootste hit was natuurlijk All of Me, deze John Legend. Maar deze vond ik eigenlijk ook wel leuk. Big Ol' Love, daarvoor de Bouza. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Haar Huis. Met daarin natuurlijk als eerste de platen Airplay track van deze week. Tot aan 6, Disclosure, Fatoumata, Diawara en Dua.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde.

Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg-Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. De N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Een nieuwe single van Delta Goodram, de airplay track van deze week, Warrior.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Bevel.

De nieuwe single van Roxy Dekker, Bare Minimum. En collega Marcel Steenbakker is niet zo gecharmeerd van Roxy Dekker, maar vindt het altijd toch wel aardig om te horen. Daarvoor uit Frankrijk, Gims en Soleil.

Wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor de morgen. Morgen wordt het een dag met geregeld zon, maar ook enkele wolkenvelden. De temperatuur die loopt op naar zo'n 22 graden. Er staat een matige zuidwestenwind, windkracht 4, en dat maakt het aan zee wat frisser. Een enkele bui of wat regen is niet helemaal uitgesloten, maar de neerslaghoeveelheden die blijven beperkt. Kortom, een prima nazomerdag.

0: Leuke hit uit 1986 van Madonna, La Isla Bonita.
1: Naar huis. De Beverlandse avondshow.
0: En dat La Isla Bonita staat voor het eiland La Palma, waar ik onlangs mijn vakantiegebied heb. En ze heeft het ook nog over San Pedro. Dat is een plaatsje op het eiland waar nog steeds met de hand sigaren worden gedraaid. Het is eigenlijk zonde om ze op te roken, maar ja. Voor de nieuwe Alex Warren gaat een hele grote hit worden. Emerald Eyes is de titel van dat nummer. Het vismeer wordt vanaf medio september maandenlang beperkt toegankelijk voor de scheepvaart. Tennet die legt ondergrondse stroomkabels aan en gebruikt daarbij een groot ponton. De werkzaamheden duren tot eind mei volgend jaar. Het ponton steekt het vismeer dus meerdere keren over en tijdens de werkzaamheden is het hoofdvaarwater vooral in de winterperiode minder beschikbaar. Ook kunnen delen van het meer tijdelijk worden afgesloten en kan de bereikbaarheid van jachthavens worden beperkt. Schippers die moeten rekening houden met een veiligheidszone rondom het ponton en de ankerlijnen. Die zijn niet allemaal zichtbaar. Afhankelijk van de diepgang kan worden uitgeweken via een vaarwater langs Kamperland en het Veerse Gat. De actuele vaarbewegingen zijn te vinden op een interactieve kaart van Tennet. Dit is wat muziek die we gaan draaien tot aan de headlines van het nieuws zometeen om 6:30. Het is muziek van Planet Funk. Hier zijn ze met Chase the Sun.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog één file. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

band Soul Sister. En een aantal jaren geleden hadden ze een groot hit met The Way to Your Heart. Wat draaiden we daarvoor? The 5 Seconds of Summer en Start Over. Even terug naar de hitlijsten van dit moment, want daarin staat de nieuwe single van Ella Langley. Ze doet hem samen met Cool Bedzol. Hier zijn ze met Jaded.

stress. Je weet waarschijnlijk al, de Zeelandbrug is vanaf 1 september gesloten voor gemotoriseerd verkeer tot ongeveer half oktober. Maar Noord-Beveland raadslid Erik Majeu van Pro die pleit ervoor om zwaar vrachtverkeer ook na de renovatie van de Zeelandbrug te weren. De huidige afsluiting die dus 6 weken duurt laat volgens hem zien hoe kwetsbaar de verkeersverbindingen in de regio zijn. Majeu die vindt dat vrachtwagens voortaan via de A58 moeten worden omgeleid. Volgens hem is de Zeelandbrug eigenlijk niet meer berekend op de hoeveelheid zware verkeer. Het weren van vrachtwagens zou de brug minder belasten en de verkeersveiligheid verbeteren. Daarnaast wil Majeu dat Noord-Beveland en West-Brabant meer samenwerken. Onder meer voor beter openbaar vervoer en betere spoorverbindingen. De tijdelijke afsluiting van de Zeelandbrug is volgens hem dan ook aanleiding om verder te kijken naar de bereikbaarheid van de regio op de lange termijn. Dit is momenteel nog steeds de nummer 1 uit Nederland. De nieuwe single van Shakira en Burna Boy.

Let's go! De nieuwe single van Shakira en Burna Boy. En ik zit me te bedenken, we hebben best wat Afrikaanse artiesten in het programma vandaag. Denk maar eens even aan Aya Nakamura, Fatih Diawara en ook deze Burna Boy komt uit Afrika.

Everything But The Girl. En van deze band deden wij hun grootste hit Missing. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, mijn eerste na de vakantie, er weer op zit. Maar morgen om en erbij 5 uur ben ik bij terug met de nieuwe aflevering van het programma. Tot aan 7 heb ik er nog één voor je klaar liggen. Een streetje van een van de favorieten van de donderdagavondshows, om het zo maar even te zeggen. Terry Green en de Terry Green Project. En van deze dame en de rest van de band doen we What A Feeling. Wat mij betreft, fijne avond. Tot morgen.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken.

Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: De Canadese zangeres Patty Kellett. En die ging van New York toe LA en weer terug. Zelfs tegenwoordig denk ik niet meer doen met de verhoudingen tegenwoordig tussen Canada en Amerika.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Een van de populairste zangeressen uit de jaren 60. Ze kreeg zelfs de bijnaam The Queen of the White Soul. Dusty Springfield uit 68 Song of a Preacher Man.
1: Die bal!

0: Drie jaar na het overlijden van John Lennon in 1980 verscheen het postuum met het album Milk and Honey. En het eerste plaat die er vanaf werd getrokken was deze, Nobody Told Me.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Zakdoeken uit de broek, want hier is Jan Boezeroen.

open op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist, de nood zijn SOS, daar gaat mijn laatste goed aan wal.

0: smartlapper van de week. De fles. En de fles was oorspronkelijk eigenlijk al uit 1930. Werd toen alleen ingezongen door Henk Pauw. Maar in 1970 scoorde Jan Boezeroen er een enorme grote hit mee. Zelfs een top 10 notering.
1: De tijdmachine.
2: Op 2 september 1945 op het slagschip Missouri, gelegen in de baai van Tokio, ondertekende minister van Buitenlandse Zaken Mamoru Shigemitsu en generaal Yoshihiro Uemusu de capitulatie van Japan. Namens de westerse mogendheden tekende geallieerde opperbevelhebber in de Grote Oceaan generaal Douglas MacArthur. Ook vertegenwoordigers van onder andere Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie, China, Australië en Nederland zetten hun handtekening. De Tweede Wereldoorlog is dan voorbij.

0: 5 mei 1945 was hier in Nederland de capitulatie van Duitsland. Wij waren vrij, maar de oorlog was nog niet over. In het Verre Oosten ging het nog in volle hevigheid verder. Pas na het neergooien van 2 atoombommen op Japan ging Japan door de knieën. En op 2 september 1945 werd dan uiteindelijk de capitulatie van Japan getekend.
1: Het Hof van Steen neemt je mee terug.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, dus heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee motten.

maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: lieve Charlotte. En modderige Bas. Met een dotte van modder. Wonen in mijn jas.
1: Was Doris en daarmee gingen we terug naar 1957 met twee motten.
2: Hier is het album van de week.
1: Het tweede album van Extreme heet Pornograffiti. En erop staat onder andere die grote hit More Than Words en die hoor je het volgende uur. Maar de andere hit die er van afkwam was Wholehearted.

0: Wholehearted.
1: Was de tweede hit van Extreme hier in Nederland. De andere, dat was More Than A Word. Staat ook op dit album. Hoor je het volgende uur. Dat is de allergrootste van het album Porno Graffiti. En daar gingen er maar een kleine 3 miljoen exemplaren van over de toonbank.
2: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: dachten we eindelijk klaar te wezen met al die medleys in de jaren 80. Kwam opeens Jive Benny in de master mixes om de hoek. En dat was een disco duo uit Rotterdam. En die mixte allerlei hits uit de jaren 50, begin jaren 60 aan elkaar. In de vorm van Swing the Mood stond 1 week op 1. Maar wat stond er 60 jaar geleden eigenlijk op die eerste plaats?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: En dat waren gewoon onze oude bekende Beatles.

0: waren de Beatles. En een dubbele A-kant. Aan de ene kant hoor je dan de Yellow Submarine en de andere op Delaware Rigby. Die hoor je nu volgende week, want ze staan er een aantal weken op. Hoor je weer de andere A-kant en dat is de Yellow Submarine.
1: Non-stop, non-stop. De leukste gouden ouwe.

0: Richard Barnes was zanger bij de Quiet Five, een groepje uit de jaren 60. In 61 stapte hij eruit, begon een solo carrière, maar die is niet zo hier in Nederland zo echt van de grond afgekomen. Scoorde één grote hit hier zo en dat was in 1970, Take Me to the Mountain.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Kees Express en de postcodes. En dat waren echte postbodes in 1982. Kees Express, ja, we kennen hem beter als Kees van Vredegem of Kevin Villits hier in de Zeeuwse popwereld. Maakte een leuk singeltje. Jongen, wat een klus. Alles in die brievenbus. Helaas, het werd net geen hit, ongeacht dat Tineke een grote fan was van Kees van Vredegem.

0: Genesis 1991 scoorden ze de eerste en enige nummer 1 hit hier in Nederland. En dat deden ze met I Can Dance van het album We Can Dance. En die zong 2 weken op die eerste positie.
1: En deze gouden ouwe is voor jou.

0: There's a guy who works down the chip shop, swears he's Elvis. En we weten allemaal, dat kan gewoon niet van. Afgelopen maand was het 49 jaar geleden dat hij alweer was overleden. Dus volgend jaar 50 jaar. Dat zal wel worden gevierd, Elvis Presley. Je hoorde Kirsty MacColl uit 81.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: We zijn weer bij u terug met de alarmschijf en natuurlijk de koffietip van Addy.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: Komt uit oorsprong 1992, maar werd een enorme grote hit in 1995. Tot aan de tijd zijn van 8 uur krijg je Vangelis. MUZIEK

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo.

Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Allemaal hartelijk welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen. En we namen hiermee terug, 35 jaar terug in de tijd. 30 augustus 1991. Toen was de alarmschijf een triootje uit Zweden. Ze noemden haar eigen Army of Lovers. Waren extravagant gekleed en profileerden lekker kitscherisch.

0: was Italo op zijn best Moses uit 1985, We Just. Het was ook trouwens de enige plaat die ze hier in Nederland zouden scoren.
1: Koffie, een koekje en Addy's koffietip.
0: Ja, Addy is er deze week niet. Addy zit met de motorclub lekker in Bremen. Daar hebben ze een weekje, gaan ze lekker toeren. Maar ze heeft wel de lijst achtergelaten voor de artiesten die we moeten draaien.

En deze maand, we hadden het al gezegd, een dame die vorige maand volop in de belangstelling stond, overleed op 31 juli jongstleden om 79-jarige leeftijd. We hebben het over Journey Kaartman. MUZIEK.

0: Addy's koffietip is voor de maand september de Hollands overleden Johnny Carman, die we kennen als frontvrouw van Earth and Fire. Ging daarna, toen de band in 83 uit elkaar ging, ging ze solo. Haar eerste solo hit, dat was All Right, Here I Am.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met streekomroep de Beverlanden.
2: Dukketje dan klom op de trap. 'S morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Dikketje Dap. Weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik sta paf. O giraf, zei Dikketje Dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al 3 letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf,

0: Dag giraf, zei Dikketje Dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap.
1: Dikketje Dap, en dat was een tekst van Annie M. G. Smit. En het geboortehuis van Annie M. G. Smit is zojuist aangekocht door een vereniging die er een museum en een ontmoetingscentrum wil van gaan maken. Ze hebben nu eindelijk het geld bij elkaar. Dus het huis dat gaat ingericht worden in de stijl van Annie M. G. Smit. Het werd trouwens gezongen door Herman van Veen.

0: Ze was ex-model en ook nog filmactrice. We hebben het over Vanessa Williams. Scoorde een aantal leuke hits zoals Color of the Wind. En ook deze Save the Best for Last.
1: Stars in Heaven. Stars in Heaven.
0: Hij werd geboren op 29 juli 1925. Overleed op 2 september 2021 op 96-jarige leeftijd. Werd bekend van deze plaat.

0: Sobra de Dance, of La Dance de Sobra, zoals het officieel heet, werd gecomponeerd door Mikas Theodorakis. En die werd geboren op 29 juli 1925 en overleed 5 jaar geleden op 2 september 2021 op 96-jarige leeftijd. Is buiten componist, dirigent, zelfs ook nog politicus geweest.
1: Jan Steen brengt u op woensdag Gouwe Ouwe.

0: Tom Robertson scoorde eind 77 zijn eerste hit hier in Nederland met deze 2-4-6-8 Motorway. En wij stappen over op een nieuwe rubriek. En dat zijn de artiesten die we bijna nooit meer horen op de radio, maar hier wel in het Hof van Steen.
1: De vergeten artiesten.
2: Er was een tijd dat je ze elke week op de radio hoorde. In de top 40. Op zondagmiddag bij je ouders thuis. En nu? Zet de radio aan en je hoort ze niet meer. Artiesten die groot waren, geliefd waren. En die je nu nog maar zelden hoort. Herken jij ze nog? The Cats. We beginnen met een band die eigenlijk geen introductie nodig heeft. The Cats uit Volendam groeide uit tot een van de succesvolste Nederlandse bands van eind jaren 60 en begin jaren 70. Met nummers als Lea, Be My Day en One Way Wind scoorden ze grote hits. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en andere Europese landen.
3: Hun geluid werd later Paling Sound genoemd.
2: Melodieus, harmonieus, een beetje melancholisch. Niet ingewikkeld, gewoon mooi. Het soort muziek dat paste bij een zondagmiddag thuis. Bij een lange autorit. Bij het gevoel dat alles nog voor je lag. Ze zijn nooit helemaal verdwenen, maar je hoort ze nog maar zelden op de reguliere radio. En dat is jammer. Want als je One Way Wind vandaag opzet, voelt het nog steeds als een tijdmachine.

0: Ja, je hoort ze maar weinig meer op de radio. Af en toe hoor je ze nog in de hitlijstjes over de jaren 60, 70. Of even Queen top, weet ik wel wat niet meer. The Cats, One Way Wind, 71. En dat is een nieuwe rubriek. Vergeten artiesten die weinig meer op de radio te beluisteren zijn.
1: Hier is het album van de week.
0: Deze mensen hoeven er in ieder geval niet over te klagen. Extreme bracht het tweede album uit, Pornograffiti. En op dat album staat jullie eerste grote hit.

0: van het album Porno Graffiti. Het tweede album van Extreme. Scoorde meteen hier een enorme grote hit met deze ballad, terwijl het eigenlijk een hardrock formatie is. En eveneens Whole Hearted, dat waren de twee singles die ze van dit album hier in Nederland in de hitlijsten zouden komen. Van het album gingen goede 3 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gerateerd op 28 augustus 1976. De hosts die binnenkomen vinden op nummertje 16 Smile van Pussycat. Op nummertje 11 hebben we de snelstijgende plaat van 24. Now is the time van Jimmy James. Op 5 Let's Stick Together van Brian Ferry. In de vierde week steeg die van 8 naar 5. Zakkend van 3 naar 4. Wild Bird van de George Baker selectie in de vierde week.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Randko Breaking My Heart, dat was Elton John samen met Kiki D. En Kiki D was niet de eerste keuze voor deze plaat, want ze wou het eigenlijk doen met Dusty Springfield, maar die moest het aanbod afslaan omdat ze op dat moment ziek was. Het nummer is opgenomen tijdens de sessies voor het album Blue Moves uit 76, maar daar staat die niet op, want het is een no-album track, zoals dat noemde, zakte in de vijfde week naar de derde plaats.
1: En dit stond op nummer 2.

0: Dancing Queen van ABBA stijgt in de derde week van 4 met stip naar nummertje 2. Werd trouwens voor het eerst live gezongen op 18 juni 1976 in de Zweedse Koninklijke Opera tijdens een rechtstreekse uitzending op de Zweedse tv naar aanleiding van de vooraf voor de bruiloft van koning Carl Gustaf en koningin Sylvia. En ja, sindsdien is het allemaal zo gaan lopen.
1: En deze stond op nummer 1.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: staan er voor de derde week op die eerste positie. The Manhattans, Kiss and Say Goodbye in de zesde week.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gedateerd op 28 augustus 1976. 3 afkomst van 2 in de vijfde week. Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki Dee. Van 4 naar nummer 2 met stip in de derde week. Dancing Queen van ABBA. En zo, je hoorde ze net. De Manhattans, Kiss and Say Goodbye. Staan er 6 weken in, waarvan er al 3 op de eerste positie.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer dicht.
0: Ja, wij gaan hier het licht uit doen. De deur op slot. Maar wij gaan openen voor om 9 uur voor jou het Gospel Magazine editie september. En dat is 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig, dance. Zolang het maar bij de presentator Theo Boer in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: Wij zijn er weer aanstaande maandagavond tussen 9 en 11 met een albumversie van het Hof van Steen direct naar jongens van Rockblok. Anders zijn we er gewoon weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond met een gouden ouwe. De Overdrive doen we dit keer met, ik had het eventjes niet in de gaten, maar voor de tweede keer krijg je John Lennon dit programma te horen. En daarvoor gaan we terug naar 1970. Toen waren de Beatles net uit elkaar. Hij bracht het album John Lennon and the Plastic Ono Band uit. En op dat album staat ook het nummertje God. Tot aan de tijd zijn van 9 uur en veel plezier met Theo.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd en men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sebiya onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn.

Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

goedenavond. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Streekomroep de Beverlander, maar dat wist je natuurlijk al. En we gaan weer lekker er tegenaan op deze woensdagavond met 2 uur gezonde radioactiviteit. Jan, hartelijk bedankt weer voor de prachtige overdrijf naar Gospel Magazine. En ja, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon weer lekker nieuwe releases draaien. In de 2e uur onze vaste rubrieken, waar ook deze keer weer de schijnwerper Flashback aan is toegevoegd. En de eerste nieuwe release kwam eigenlijk al gelijk aan je voorbij in de vorm van de nieuwe...

ja, van dit soort platen word ik toch echt vrolijk hoor. Je hoorde Tyler Philip Radcliffe en I've Got Joy. Daarvoor Robbie Mendes in samenwerking met Simon Miles en oh, ook een heerlijke plaat hoor, Hideaway. En dat was zelfs enigszins dansbaar, kunnen we het rustig wel stellen. Gaan we het even wat rustiger aan doen, hoewel het zwelt wel aan het eind. En eigenlijk in het midden ook al wel. Hier is Joel van. En zijn nieuwste single, He Still Does.

Ik zei toch dat hij toch wel pittig zou worden. En niet alleen aan het eind, maar ook in het midden. Daarom moest ik ineens grinniken dat ik dacht bij mezelf... Ja, het is niet alleen maar aan het eind. Joel van en He Still Does. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want dit is de nieuwe Therian. MUZIEK

Oh, lekker plaatje eigenlijk wel. Mad Big World, je hoorde de nieuwste Therion. En dit is niet alleen maar een single. Zij heeft namelijk dit als titeltrack van een nieuw album. Zo, en dan gaan we door met een bandje dat in ieder geval erachter gekomen is dat ze niet meer zogezegd de verloren zoon zijn. Ik heb het over Natural States. We gaan een klein beetje rocken. Dit is namelijk Prodigal No More.

Nigeriaanse EDM-producer die eigenlijk steeds minder teksten gaat gebruiken in zijn liedjes. Go Back hoorde je van Joshua Laser. Het is in ieder geval wel goed dansbaar, zullen we maar zeggen. Daarvoor Natural State en Prodigal No More is het tijd geworden voor een zangeres die ik vorig jaar mocht introduceren bij een landelijk radiostation. En ze werd daar ook met open armen ontvangen. Er is een interview gedaan en ze draaien haar muziek. En ik moet zeggen, ze heeft bij deze nieuwe single ook eigenlijk wel weer een juweeltje afgeleverd. Zeker textueel. Ik heb het over Kate Stanford. Luister naar Right Next to Me.

0: hoorde Alina Barros op je radio samen met Danny Gokey. En de plaat heet Rey de Gloria. En dat staat eigenlijk voor zoiets als Koning der Heerlijkheid. Daarvoor hoorde je Kate Stanford en Right Next to Me. Gaan we even naar wat serieuzere berichten, want afgelopen vrijdag zou het Big Church Festival beginnen. Was ook begonnen. Helaas is er alleen een bord gevallen in het publiek, waardoor dat 6 mensen zwaar gewond raakten en eigenlijk ook nog iemand overleden is. Daar zijn we natuurlijk allemaal niet zo blij mee, met dat soort dingen dat er gebeuren. En ik kan me zo voorstellen dat Anna Wilson, die haar allereerste optreden buiten Amerika aan het doen was, tenminste wel op een ander podium, dat die toch wel een beetje de schrik van de leven had en haar optreden natuurlijk heeft afgebroken. Daarnaast is voor de rest het Big Church Festival verder ook niet doorgegaan. Natuurlijk uit eerbied voor de overledene en zijn familie. Ook wij leven bijzonder mee met deze gebeurtenis, want het zou je toch maar overkomen. Tussentijds heeft Anna Wilson wel een nieuwe single uitgebracht. En ja, die gaan we toch gewoon wel draaien. En je gaat dan ook luisteren naar Who I Am To You.
1: The liar's whispering again. And lately it's been sounding like the truth.

Ja, een samenwerking tussen Three, Bo Fisher en Just June. En de track heette Hold Me. Mocht je de artiest Three op willen zoeken, dan verplaats je de T met een 3. En dan heb je maar een enkele 1 nodig aan het eind van het verhaal. Want Three schrijf je dus blijkbaar als artiestennaam op die manier. Daarvoor hoorde je Anna Wilson en Who I Am To You. Is de tijd geworden om eens eventjes ook naar Amerika te gaan. Maar dan met Sir China. Zij heeft namelijk ook een nieuwe single uitgebracht. En die heet allemaal Pure Average. Nou ja, zo average. Face.

soms is dat niet meer dan je nodig hebt natuurlijk, hè. Een paar goede vrienden en een leuk uitzicht. Ja, zo hoor je dus muziek van Hendrik en Harrison Bow. En A Few Good Friends en A Few. Zo, en dan kan ik je vertellen dat we dit gewoon iedere woensdagavond doen, hè. Tussen 9 en 11 uur op jouw eigen streekomroep de Beverlanden. Gewoon heerlijke christelijke muziek, maar dan wel in de popsfeer. En we maken er gewoon het beste van. We proberen zoveel mogelijk de krenten uit de pap te pikken, om het maar zo te zeggen. En die doen we dan gewoon iedere woensdagavond, prakken we die bij elkaar. En dan maken we een mooie playlist van. Ja, zo doen wij dat. En dan hebben we ook nog Narrow Way. En die hebben een nieuwe plaat uitgebracht. En die heet Back Outside. En is gebaseerd op Isaiah 38. Ik zou zeggen, luister er maar naar. Want ook dit is weer een prachtig, hoor. Het zijn echt juweeltjes deze week.

0: En meisje. Ja, die hoorden er ook bij natuurlijk. Hè. We hoorden Narrow Way en Back Outside. En ik zal je wat vertellen. Bij de volgende moet je gewoon eens even luisteren naar zowel de tekst als de melodielijn. En dan komt dat zo prachtig samen.
1: De gospelhits en tips hoor je in...

Music samen met Kieran en We Cannot Lose. Zo, en dan is het tijd geworden om ons langzaamaan richting het nieuws te gaan begeven. Ja, dat gaan we doen samen met Franny Cash en Jesus Girl. En ik vermeld je er alvast bij dat Franny Cash, bekend van We The Kingdom, volgend jaar naar Nederland komt. Hoe, wat, waar en wanneer, dat gaan we je allemaal nog later wel vertellen in een andere aflevering. Na het nieuws zijn we terug met natuurlijk nog een schijf van vijf, schijnwerper, flashback en een Nederlandstalig moment. Ik zeg tot zo!

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump.

Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Opener werd geleverd door Dan Reddy. De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit. Oh, we gaan er weer lekker tegenaan. Zometeen de schijnwerper flashback hebben we met Matt Kearney. Harris Ford zetten we in de schijnwerper. En dan hebben we twee Nederlandse artiesten, Chesron en Mark Floor. Die komen dan ook nog een liedje zingen en dat heet Geef de Liefde Door. Dus ja, die liefde is wel weer heel erg belangrijk. We hebben een schijf van vijf en deze week doen we die net eventjes wat anders. Want we gaan eigenlijk een soort van hommage maken aan de overleden Dolly Parton. Het hoe, wat, waar en waarom, dat vertel ik je zo meteen allemaal. Maar ja, laten we er eerst maar eens aan gaan beginnen, toch?
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A2J.
0: En zo gaan we dus nu eerst luisteren naar Madeline Ray en de track To Be Loved.

0: Ja, nog even de sfeer van de schijnwerper van vorige week met Matt Kearney en Weakness. Vorige week draaiden we natuurlijk van deze man 3 tracks. Nu echter nog eventjes eentje in de herhaling.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, en de schijnwerper deze week zetten we op Aris Forts. Deze jonge dame die is lekker bezig op het gebied van de christelijke R&B. Muziek is letterlijk als paplepel bij haar ingegeven, want ze stond namelijk op 4-jarige leeftijd al te zingen in de kerk. Ja, wat wil je nog meer? Dan geloof ik wel dat je redelijk muzikaal wordt opgevoed. En ondertussen heeft ze ook samen met haar broer Evan ook het een en het ander al gedaan. Ik dacht

dat dat trouwens haar man was, maar dat klopt dus niet. Het is haar broer. En samen treden ze ook op en brengen ze ook muziek uit. En dan heet het duo Evan en Aris. Echter heeft Aris Ford ook een solo carrière. En dat doet ze zeker niet onfortuinlijk. Daarom ga je luisteren naar een paar trekjes van deze dame. Getiteld Lifeline zometeen. Daarna ga je luisteren naar Peace. En dat komt van een EP getiteld Source. Maar we beginnen met de track Aware. Met andere woorden, in de schijnwerper staat de dame Aris Ford.

in de schijnwerper Aris Ford. Hij hoorde de track Peace van de EP Source, daarvoor Lifeline. En als eerste de track Aware. Alle drie komen uit 2026, dus allemaal nog vrij recent. Terwijl dat ze toch al een paar jaar bezig is, dacht ik van, we pakken de nieuwste eventjes op. Tijd geworden voor ons Nederlandstalige moment. En ja, we hebben nog genoeg te doen, dus ik ga snel eventjes verder. Maar in ieder geval dacht ik van, geef de liefde door. Dat vind ik toch eigenlijk wel een prachtige titel. Want als ik om me heen kijk, dan is de liefde soms ver te zoeken. Gelukkig hebben we Chesron samen met Mark Floor. En deze plaat uit 2023.

0: Ja, de liefde in je leeft. Met andere woorden, geef de liefde door. Je hoorde Chesron en Mark Floor. En ja, naast eigenlijk een mooie tekst, is het ook nog een vrolijk liedje.
1: Schijf van vijf.
0: Ja, dan zijn we teruggekomen aan onze schijf van vijf. En deze week doen we het gewoon even net wat anders. We hebben natuurlijk allemaal ondertussen meegekregen dat Dolly Parton overleden is na een kort ziekbed wat betreft kanker. En daar zijn er allerlei dingen weer over haar bekend geworden. En er zijn documentaires uitgezonden en allerlei andere memorams, zullen we maar zeggen. Kom er even niet uit. Maar ach, dat mag de pret niet drukken. In ieder geval doen wij ook een soort van in memoriam, zo moet ik dat zeggen. En ja, dan komt het toch even net wat anders over om de dood eenvoudige reden dat er heel veel over Dolly gezegd wordt. En het zijn allemaal prachtige dingen, begrijp me niet verkeerd. Maar wat ik een stukje mis eigenlijk in de meeste verhalen, is dat Dolly Parton sowieso meegewerkt heeft met christelijke artiesten. Daarnaast zelf ook een paar christelijke albums heeft opgenomen. En daar hoor je maar niet zo heel veel over. Het zijn allemaal de 9 to 5's en natuurlijk de Jolene's die voorbij komen, om het maar zo te zeggen. Wij gaan dat even anders doen. Ze heeft zo bijvoorbeeld meegewerkt met een plaat samen met Natalie Grant. Eigenlijk is het een cover van een hele bekende plaat. Alleen is de tekst enigszins aangepast. Je gaat haar dan ook horen samen dus met Natalie Grant's Dolly Parton. Hier is Step by Step.

0: Natalie Grant samen met Dolly Parton en Step by Step. Ja, dat hoor je ook allemaal hier gewoon op jouw eigen streek om erop te Beverlanden. En ja, misschien is dit even ietsje minder voor de jeugd. Maar ja, en het is ook, ik kan me zo voorstellen dat er misschien christenen zijn die zeggen van ja, maar nou ga je iemand op een voetstuk zetten. Dat is toch niet de bedoeling? Nee, dat is ook inderdaad niet de bedoeling om haar echt daadwerkelijk op een voetstuk te zetten. Maar wel om even te laten weten aan mensen van kijk, dit deed ze ook, weet je wel. Dit hoort er ook allemaal bij. Dit hoort ook bij Dolly Parton. Want het wordt zo makkelijk eventjes aan de kant geschoven. Het christelijke stuk, om het maar zo te zeggen. En ik vind dat dan weer even niet terecht. In 2002 kwam Dolly Parton met een album getiteld Halos and Horns. En dan gaan we daarvoor even luisteren naar een track getiteld Hello God. En dan moet ik even wat zachter beginnen te praten, want het is namelijk nogal een zacht begin.
1: Hello God, are you out there?

het album Halos and Horns uit 2002 hoorde je met de track Hello Gods. Mag duidelijk zijn dat dat ook in deze bij Dolly Parton thuis hoorde. Ook heeft ze samengewerkt met de christelijke blinde zanger Blessing Offer. En dat wordt dan deze plaat. En die is ook mooi. Hier is Somebody's Child.

dan ben ik toch blij dat ik dit soort dingen toch ook eventjes mag laten horen. En duidelijk mag laten worden dat Dolly Parton toch wel meer was dan alleen dus inderdaad die 9 to 5 en Jolene. En natuurlijk al die andere liedjes die ze geschreven heeft. Ik bedoel, ze heeft heel veel gedaan. Plus heel veel goede doelen gesteund. Zeker als het gaat om kinderen en het leren lezen en dergelijke. Daar heeft ze echt heel veel voor gedaan. En dat is allemaal fantastisch. En, maar dit stukje miste ik gewoon eigenlijk in het verhaal. En daarom dacht ik van, nou, daar gaan we eens een keer een schijf van vijfje aan besteden. Dolly Parton die kwam in 1971. Ja, lieve mensen, dat is 55 jaar terug. Kwam ze met een album getiteld Golden Streets, Streets of Glory. En ik ga daar een plaatje van draaien. Hier is The Master's Hand. Oeh, en hij is eigenlijk best wel leuk voor die tijd.

Dolly Parton en The Master's Hands van het album Golden Street of Glory uit 1971. De volgende is samen met Zach Williams. Zach Williams heeft eigenlijk pas geleden nog wat gepost naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton. Namelijk eigenlijk een bedankje naar haar dat ze deze plaat met hem heeft willen opnemen. En daarbij ook wat beelden. In ieder geval van de zogenaamde B-roll van het opnemen van de videoclip die erbij hoorde. Je hoort dan ook Zach Williams samen met Dolly Parton en de pianoversie van There Was Jesus. En ik kan je toch wel vertellen dat dat echt ook een hele mooie plaat is. En ik zou zeggen, luister daar maar eens goed naar, want het is prachtig.

En zo zijn we aan het einde gekomen van de Schijf van Vijf. Je hoorde dus nog Zeke Williams en Dolly Parton en There Was Jesus. De pianoversie opgenomen in, voor zover ik het uit mijn hoofd zeg, eventjes 2021. Tijd geworden om de jeugd weer een beetje te gaan kietelen. Deze die past misschien beter bij ze. Hier is Sansone. We noemen deze Stand On You.

dit. Je hoorde Garrett Hornbuckle en Power of God. Daarvoor Sandzone en Stand On You. Nu hebben we natuurlijk heel veel gehoord en geluisterd en gedaan. Zoals bijvoorbeeld het eerste uur, de nieuwe leases. Ik kan me voorstellen dat dat wel erg snel allemaal aan je voorbij gaat. Nou, komt goed uit. We hebben een playlist op Spotify. Als je dat eventjes opzoekt, dan zoek je Gospel Magazine. Je houdt de woorden aan elkaar, dus je zet er geen spatie tussen. Zie je dan een kruis met de uitzendstralen, dan zit je gewoon op de goede plek. Daarnaast kan ik je ook nog eens een keer vertellen dat mocht je graag op Facebook kijken en je wil meer weten van dit programma, dat kan ook. Dan moet je mijn naam even opzoeken, dat is Theo Boer, om het maar even eenvoudig te houden. En ook daar kun je een kruis tegenkomen met de zogenaamde uitzendstralen. En dan kun je daar een vriendschapsverzoek sturen, want dat is het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Daarnaast hebben we ook op Instagram een pagina en dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv.

Oh, die hebben we nog eventjes mee mogen nemen, zeg. Haley Johnson, Crazy Good. Een plaat uit 2025. Het is tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. En ik wens je voor straks een goede nacht. Mocht je nog opblijven, dan een hele fijne avond nog natuurlijk. En ook nacht. En daarnaast gaan we nog eventjes een rondje draaien. De volledige 180 graden. Om het maar zo te zeggen. Met Full 180 van Claire Leslie. En wat mij betreft, heel graag tot volgende week. Dan hoop ik er weer te zijn met een nieuwe Gospel Magazine.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wiegen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder.

Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beveland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober.

Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijterveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober.

Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta.